0: elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham

0: hem bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
0: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese

0: deze middenvelder Kone zijn been brak.
1: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
3: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
2: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
4: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
2: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: De Molenstraat 41A in Goirle.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskus in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Twee uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof.

0: Volken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 3 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels.

0: met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 4 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden.

0: Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in heel Varenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport heel Varenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.
3: Ja,

0: 26 jaar geleden een enorm grote hit voor Bartes. In het jaar 2000 kwam deze uit On The Move. En nu te horen op Flow Radio. Ja hoor, 6 uur geweest, daar gaat hij weer. Weekend Vibes op je radio. Elke vrijdagavond is er natuurlijk weer een gezellig programma op de zender van de lokale omroep vanuit Hilvarenbeek. En dat zijn wij, de beste start van je weekend. Toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, dat bedoel zeker ik. Weten.
0: Dames en heren, we hebben nieuws. Want ja, we hebben een airco in de studio.
1: Ja, een provisorische airco.
0: Ja, nee, ik heb het goed gemaakt. Ik hoop dat die blijft hangen. Als je halverwege het programma ergens een knal hoort, dan ligt er iets op de grond.
1: Ja.
0: Dan is het niet goed. Ja, het is ook zo warm. Echt waar. De warmte slaat je bijna op de grond.
1: Nou, okay. Echt wel.
0: Het is niet normaal warm, joh.
1: Ik stapte net uit de auto en ik heb natuurlijk mijn airco gewoon aanstaan. Lekker koud, want ik hou niet zo van hitte. Nou, ik doe die deur open, joh.
0: Ja, maar dat moet je ook niet doen, hè?
1: Ja, I know.
0: Je moet eigenlijk 5 minuten van tevoren, als je gaat stoppen, moet je de raampjes weer heel voorzichtig opendraaien en de airco uit. Dat je weer een beetje aan de temperatuur kunt wennen.
1: Ja, precies.
0: Ja, heb je niet gedaan?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Nee.
0: Bam, dan doe je die deur open. Ja, baf, ja. Dan lig je op de grond. Ja, nee. Een hele goede avond, welkom. Ja, we gaan er weer tegenaan. Deze week geen voetbal. Nee. Nou, jawel. Ook wel. Nou, wel weer een klein beetje eigenlijk. Want we gaan even over het WK hebben. Niet zozeer over het voetbal zelf. Maar er is mij iets opgevallen. En sinds kort ben ik helemaal verliefd op een artieste.
1: Een artieste?
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh jee.
0: En het nummer. Ja, geweldig.
1: Nou, ben ik wel benieuwd.
0: Ik zag het op Instagram. Ik hoorde het voor de eerste keer. Ik had kippenvel. Mijn haren die konden niet recht overeind. Ik moest eigenlijk meer haar hebben dan ik meer kippenvel had.
1: Ja, precies.
0: Ja, echt jongen. Ik vind het een geweldig nummer. Straks gaan we het er even over hebben.
1: Goed.
0: De update van de tip en de top hebben we natuurlijk klaar liggen. Er zijn weer platen die in de tipperaden terechtgekomen zijn. En er zijn weer platen die doorschuiven naar de top 40. De weekendpool hebben we meegenomen. De geschiedenisfeitjes.
1: Leuk.
0: Ja, opmerkelijk nieuws. Oh. Niet zo opmerkelijk als normaal.
1: Okay.
0: Maar ja, mij kennende. Ik zoek natuurlijk wel het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, dat
0: en de weekendroulette ligt ook weer klaar. En we weten dat Jurgen al voor nummer 16 heeft gekozen. Dus ik zou zeggen, Rens, ga vast nadenken. Wij gaan starten. Offenbach, die komt eraan als eerste. Maar zo.

0: plaat die vorige week uit de hitlijsten verdween. Offenbach en The Miles Away.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: We gaan eens even kijken. Er staat één file. Dat is op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en Ulfhout. Er staat een file van 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 minuten vertraging al daar. Zo, hè, 11 minuten over de klok van 6 uur op deze vrijdagavond 19 juni 2026. Show 307 op de zender van Flow Radio. Een hele goede avond. Op links Rens Schapendonk.
2: Een goede avond.
0: En mijn naam is Nick van Hees. Tot 9 uur Weekend Vibes met veel lekkere muziek. Weinig geleuter vandaag, want vorige week hebben we een uur lang over voetbal gepraat met Werner en Rias. Ik moet zeggen, wel hele leuke reacties op gehad. Dank je wel daarvoor. Maar ja, dat is toch best lang hoor, een uur. Ook voor de mensen, ja, als ze hier zijn. Ja, ze vonden het wel heel erg leuk natuurlijk. En maar ja, als je 3 jaar heel Varia aan het roer van het eerste staat, dan moet je daar gewoon wat langer over praten natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat kan je niet in 15 minuten behandelen. Dat is gewoon onzin. Dus ik was ook heel blij dat ze er waren. Nou, dat allemaal dus vorige week. Afgelopen week weer een hoop dingen gebeurd. Ja, sowieso net op dat nieuws, een verschrikkelijke nieuws, hè, van dat meisje wat de ouders heeft vermoord waarschijnlijk. Ja. Oh, dat moet er niet aan denken. Nou, maar het kan nog veel erger. Ik heb afgelopen week iets op Netflix zitten kijken, jongens.
2: Oh?
0: Ja, er was iemand die wilde zwanger raken. Die kon dat eigenlijk niet. Die had iets gehad. Die kon niet zwanger worden. Die deed net of dat ze zwanger was. Die zei tegen de vriend, schat, ik ben zwanger, blablabla. Allemaal verhaaltjes verzinnen, weet ik het allemaal. Ja. Nou, wat heeft ze uiteindelijk gedaan? Ze heeft dus een goede vriendin uit de vriendinnengroep. Heeft ze dus vermoord. En daar heeft ze de baby uit de buik gehaald. En toen is ze naar het ziekenhuis gereden.
2: Dat is wel lijp.
0: Ja, het staat op Netflix. Je moet het echt kijken. Ik zat echt zo van, dit is een film. Dit kan gewoon niet. Maar het is gewoon echt gebeurd. Het is een waar gebeurd verhaal met ware, echte beelden. Bodycambeelden van politieagenten.
2: Dat is wel lijp.
0: Verschrikkelijk. Hey, nog naar de kermis geweest, Rens Schapendonk?
2: Ja, nee. Ja, één avondje.
0: Ben jij ook in de familie achtbaan geweest?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Nee, ik dacht, dat ga ik mezelf niet aandoen.
0: Oh, waar ben je wel in geweest dan? Nergens, ik hoor het al hier.
2: Ik heb alleen muntjes geschoven.
0: Oh, samen met Jurgen dan? Jurgen vindt dat ook leuk volgens mij. Grijpen en muntjes schuiven.
2: Ja, ik was met mijn vriendin en een goede vriend van mij. Dus heb ik dat gedaan.
0: Ja. Oh, ja.
2: En een pilsje gepakt natuurlijk. Dus,
0: Was het überhaupt druk? Ik ben er heel even 2 minuten overheen geweest. Dan had ik het alweer gezien natuurlijk.
2: Ik zelf vond het niet druk, maar... mensen die er wat langer waren, die zeiden van... joh, het was wel wat druk de hele week door, zeg maar.
0: Ja, ik heb wel een filmpje gezien ergens op YouTube. Van Zwieren Zwaaien, dat is een of andere kermiskanaal, geloof ik. En die zijn dus in heel Varenbeek geweest. Die hebben een opname gemaakt. En dat is wel op een druk moment geweest. Ik denk dat het in het weekend is geweest. Kan niet anders.
2: Ja, dat kan maar niet anders, hè.
0: Nee. Want door de week, ja, ik weet niet, de kinderen... hebben de kinderen nog schoolvrij hier trouwens, als de kermis is?
2: Nee. Ja, nu is het een dag langer. Op de woensdag ook. En woensdagmiddag hebben de kinderen natuurlijk vrij.
0: Ja, okay. Dus, ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, het weer was perfect eigenlijk, vond ik.
2: Ja.
0: Toch? Niet te veel regen, niet te veel zon, niet te warm.
2: Nee,
0: niet
2: helemaal...
0: te overdreven, zeg maar. En je bent ook nog bij Best Keep Secret geweest.
2: Ja, ja.
0: Daar gaan we het straks nog eens over hebben. Ja, we moeten eerst nog even iets anders doen, namelijk. Ja, dat hoort erbij.
1: De Weekend Poll.
0: De Weekend Poll staat weer open. Het is gisteravond 7:30. Kun jij weer de keuze maken uit 2 plaatjes. Ik moet het wel weten, voor 8:15. Want dan gaan wij namelijk de winnaar bekendmaken hier op de zender van Flow Radio. Het is een lastige, dat moet ik wel zeggen. Er zit 1 top 40 hit in. En er zit 1, ja, vind ik toch wel, zomers plaatje in. Welke dat het zijn? Het zijn deze vandaag.
1: Plaatje 1. Plaatje 2. De Weekend Poll.
0: Ja, 20 Seconds, Ruben Hillen, die staat op plaatje 1. En op plaatje 2 staat daar Brian V uit België met Ria en Where Have You Been? Nou, stemmen kan hoor, vanaf gisteravond 7:30 al. Maar als je denkt van, ik heb ze nu gehoord, nu weet ik het zeker. Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga naar de stories, maak daar even je keuze. Je kan ook gaan naar de website weekendvibesflowradio.nl. Of heel simpel, Kees Michels doet het ook regelmatig. Ik hoop dat je nu ook eentje kan kiezen. 013-505-6030. Dat is het nummer van onze studio hier in Hilvarenbeek. En wat je dan moet doen is even doorsturen de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Ja, vind je het nog een beetje lastig? Oké, ik laat ze nog een keer horen. Komen ze aan.
1: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Nou, lekker hoor. Ja, het is best lastig. Ik moet het toegeven. Nou, wij gaan rond tegen 19:30. Laten we ook even weten welke plaat wij gekozen zouden hebben. Gaan wij naar een nummer die best gebruikt zou kunnen worden als anthem voor een voetbalwedstrijd. Maar ik heb het toch echt over de Black Eyed Peas 2022. And don't you worry.

0: Ah, je zou het niet zeggen. Komt gewoon uit Nederland, deze plaats. Bakermat en I Love Life, samenwerking met Rani. Een week of 7, 8 geleden al uitgekomen. We draaien hem al 7 weken op Flow Radio. En vorige week kwam hij daar in één keer die tipparade in. Ja, ik vind hem best wel lekker, hoor. En over nieuwe platen gesproken. Ja, daar gaat hij weer. Even kijken of onze Rens een stroopwafeltje kan verdienen.
1: Ja, dat is altijd de vraag, hè?
0: Ja. Bij jou wel. Ja, want er zijn weer nieuwe platen binnengekomen in de tipperaad. Dat betekent dat er ook weer een aantal doorschuiven naar de top 40 natuurlijk. 6 stuks zijn vandaag nieuw binnengekomen in die tipperaad. 30 nummers. Dat betekent dat er ook weer 6 uitgaan. En deze gaan eruit. Kensington en Living For. Ook wel een leuke plaat moet ik zeggen. Harry Styles, een nieuwe single. En Dance No More, die is verdwenen. Marshmallow, Thomas Rhett, Where We Go. Ook die is uit de tipperaad geschoten. Alex Warren en Passenger. En dan hebben we ook Samuel Welten. De Leeuw komt eraan. Nou, de Leeuw gaat bijna weer volgens mij, want
1: dat zien we zaterdag.
0: Ja, afgelopen keer was het 1-1, begreep ik, hè? Tegen Japanese.
1: Ja. Was het, ik heb daar een mening over.
0: Oh ja, nee, ik heb het niet gezien. Dus ik durf dat echt niet te zeggen. Ik ga me er niet in mengen. Okay. Ook de Rolling Stones moeten het veld ruimen. Zij verlaten de tipparade met het nummer In The Stars. Dat betekent dus 6 nieuwe singles die binnenkomen in de hitlijst. Ja, ik vind toch wel lekkere plaatjes tussen zitten, hoor, moet ik zeggen. Ik ben niet overal fan van. Maar bij ons op school werd de hele week al 1 nummer gezongen.
1: Oh.
0: En dat is vandaag in de tipparade terechtgekomen. Ik kom er zo meteen op. Op nummer 30, de nieuwe single van Bruno Mars en On My Soul. Die gaan we straks nog even voor je draaien. Op nummer 29, plaat die om 9 uur in gaat starten als een non-stop start. Andrea Bocelli en David Guetta, Megan Thee Stallion en DNA. Dat is toch wel een leuke plaat. Ja, zou je niet zeggen van Andrea Bocelli?
1: Nee.
0: Dat is toch die blinde?
1: Ja.
0: Ja, dat is die blinde man volgens mij. Op nummer 28, jou kan het ook anders, hè? Zwoele zomernachten, dat is de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En dan hebben we daar D-Double en Boef, een samenwerking tussen die twee. En de plaat is getiteld Andersom, binnengekomen op nummer 20. Op nummer 14, die ene plaat die ze bij ons op school al de hele week zingen. Kitsch Krieg met Bloemengarten en Shirin David. Goed genoeg. Goed genoeg. Ja, je gaat hem niet horen non-stop. Ik vind hem
1: goed. Hoi.
0: En op nummer 8, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ook die draaien wel een weekje op de zender. Ook wel een leuke plaat. Ga ik straks nog even voor je draaien. Even kijken. In de tipperade. Dit is uit de tipperade, Rens, alsjeblieft. Ik kan je zeggen, er gaan 2 platen uit de top 40. Dus ik wil straks 2 platen van jou horen. Voor 4 weken genoteerd stond daar Ruben Hillen en 20 Seconds. Hij moet de lijst alweer verlaten, helaas. En direct daaronder stonden de bankzitters met Multimiljonair op nummer 40. 2 weken maar in de lijst gestaan. En ja, nu al verdwenen. En dat betekent dat er plaats gemaakt is voor 2 nieuwe singles die op dit moment uit de tipperaden wegschieten. Ja, en jij moet de keuze maken uit die 6. Ik zou zeggen, heel veel succes. Wat gaat het worden?
1: Ik had eigenlijk gehoopt op 3, want dan had ik ze alle 3 goed gehad.
0: Ja, dat dacht ik gisteravond ook. Ja. Ik had er eentje te veel.
1: Ja. Eentje waarvan ik het eigenlijk wel zeker weet. Omdat het ook gewoon een echt een lekker liedje is. En hij enorm hard aan de weg aan het timmeren is. Ja, dat is toch wel Alex Warren met Passenger.
0: Alex Warren en Passenger, is die doorgeschoten naar de top 40?
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja,
0: hij is binnengekomen als hoogste nieuwe vandaag op nummer 31.
1: En nou heb ik een crisis.
0: Oh jee.
1: Ja. Want Harry Styles met Dance No More. Het is Harry Styles. Of Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Daar twijfel ik tussen. De Leeuw komt eraan wordt natuurlijk flink gepromoot door een blauwe supermarkt. Het is ook wel een lekker liedje. Harry Styles heb ik eigenlijk nog niet gehoord, maar Harry Styles is gewoon bekend. Ik vind hem echt heel lastig. Ik denk dat hij vrij laag in de top 40 is ingekomen. Het tweede plaatje. Ik weet niet of Nick dat kan bevestigen of ontkennen.
0: Ik zeg nog helemaal niks.
1: Shit.
0: Ja.
1: Ja, dit is gewoon gokken, 50-50. En dan ga ik toch voor de bekendste van de twee. Harry Styles met Dance No More.
0: Harry Styles met Dance No More. Is dat degene die doorgeschoten is naar de top 40, ja of nee? Toch die andere!
1: Nee!
0: Samuel Welten! Ja! die had je echt moeten kiezen, vriend.
1: Pot van Tikkie.
0: Ja, de leeuw komt eraan voor de eerste week genoteerd. Ja, ik vind het ook heel raar dat Harry Styles niet door is.
1: Wat is dit?
0: Ja. Ik had er echt, gisteravond had ik 3 namen op mijn briefje geschreven. Ik denk, nou, ik zet die vast in de top 40. Ja. Dan weet ik in ieder geval welke ik eruit moet halen als niet. En ik open hem net inderdaad om 6 uur en ik zie daar Harry Styles niet tussen staan. Ik denk, hoe kan dit?
1: Maar dat is toch, die man heeft net 10 concerten gegeven in
0: Daarom
1: Amsterdam.
0: Daarom juist. Ik snap het ook niet, Rens.
1: Nou.
0: Ik weet het ook. Ja, echt. Ik sta ook met mijn oren te flappen.
1: We zijn gepiepeld.
0: Net zo hard als jij.
1: Oké, okay, ja. Nou ja. Bij deze dan.
0: Oké, okay, goed. Maar we gaan wel een nieuwe muziek draaien. Ja, het is eigenlijk jammer dat onze Jurgen er niet is.
1: Ja, thuis.
0: Weet jij het misschien al welke plaat ik ga draaien? Of
1: ja,
0: niet?
1: Ja. Ik zie hem hier staan.
0: Ik ga hem instarten. Dit is die. Ja. Echt een jurkenplaatje dit, hoor.
1: Oh,
0: wellicht hoor je hem ook nog voorbij komen in de afwasvibes in oktober ergens. Zwoele zomernachten. De nieuwe single die binnen is gekomen van Rutger Barneveld. Dat allemaal op nummer 28.

je kunt zeggen wat je wil, maar ik vind deze ook best leuk, hoor. Stiekem toch wel. Volgens mij was hij daar vorige week al uit. Heb ik hem helaas nog niet in een non-stop gezet. Maar we gaan hem vaker draaien, ik beloof het bij deze. Een zwoele zomernachten, ja. En onze Jurk die zal hem ongetwijfeld ook nog wel ergens plaatsen als hij de afwasvibes gaat maken. Want ja, dit is gewoon een plaatje die in de afwasvibes terecht hoort natuurlijk, hè. 1 minuut over 6:30 inmiddels geworden vanuit Hilvarenbeek. Weekend Vibes op je radio. Met nu John Parr, 1985. St. Elmo's Fire.

0: Ik had vroeger een cd'tje wat deze opstond, maar dan instrumentaal. Ja, en ik deed wat videoproducties her en der. En ik gebruikte deze altijd de instrumentale versie als een achtergrondmuziekje. Ja, dat zou ik nou niet meer doen, want dat is echt heel erg fout. Ik moet trouwens even zeggen, onze Vince, onze vakantiekracht, Vince Jansen, die zit ook te luisteren naar ons.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, die vond het leuk dat we Rutger Barneveld aan het draaien waren.
1: Oh.
0: Dus ik denk dat ik die ook nog maar even bij hem in moet plannen als die weer hier langskomt. Ja, de vakantieplanning zit er weer aan te komen. Ik moet Rens even feliciteren, want Rens is maar één keer afwezig.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat nou weer gedaan?
1: Ja, ik ga gewoon 3 weken op vakantie.
0: Je moet werken voor de raad zeker.
1: Oh. Nee, ik ga 3 weken op vakantie en... Ja, 2 keer...
0: Ja, het geld zal wel op zijn ondertussen, denk ik, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee,
0: normaal ging hij altijd 5 of 6 weken weg.
1: Nee, ja,
0: jawel.
1: Altijd.
0: Je ging eerst 2 weken naar Nijmegen. Dan ging je nog ergens naar Portugal. En dan ging je ergens anders naartoe. Ja. Och man, geld zat die man.
1: Ja. Geld zat, dat wel. Maar,
0: geld zat nodig. Nu ondertussen, denk ik, ja. Hey, luister eens. Je bent afgelopen week op Best Kept Secret geweest.
1: Ja.
0: Wat ging je daar doen? Het was werkbezoek, toch?
1: Ja, het was een werkbezoek. Ja. Wij worden eigenlijk altijd uitgenodigd door een van de 3 festivals op de Beekse Berg om eens te komen kijken van, goh, hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe? En hoe zit zo'n operatie van zo'n festival in elkaar?
0: Mm-hmm.
1: Dus we hadden een soort rondleiding over het Best Kept Secret terrein. Door de 2 directeuren van het festival. En het is echt huge. Enorm terrein. Enorm.
0: Wat, je mag ook vragen stellen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Bereid je die van tevoren voor? Of zeg je van, nee, nou, ik kijk wel wat ik tegenkom en daar ga ik een vraag... Wat was nou een vraag van jou dat je zegt van... Nou, daar heb ik een heel goed antwoord op gehad.
1: Nou ja, bijvoorbeeld op de vraag... Hoe houd je nou toezicht op het gehele terrein? Omdat het terrein zo groot is.
0: Ja.
1: En er kan van alles gebeuren natuurlijk.
0: Jazeker.
1: Toen hadden ze ons meegenomen naar een soort vrachtwagen. Met allemaal beeldschermen.
0: Een soort regiewagen, zeg.
1: Een soort regiewagen.
0: Ja.
1: Nou, en we zagen toevallig dat er iemand was flauwgevallen. En ze kunnen blijkbaar in die wagen dus precies de coördinaten bepalen. En die sturen ze door naar de EHBO op de grond. En die gaan daar dan naartoe.
0: Oké, ja, elke camera heeft natuurlijk een coördinaatpunt.
1: Ja.
0: Die staat daar. En dan kunnen ze rechtstreeks aflezen natuurlijk.
1: Ja, dus zo houden ze het allemaal een beetje in de gaten. En ook bij het publiek, zeg maar, bij de podia. Als er dan een moshpit komt.
0: Ja.
1: Of daar alles wel goed gaat. En anders moet de medici heen. Dus dat was wel heel top.
0: Ja, nou, niet lullig bedoeld natuurlijk. Maar zijn er ook vragen gesteld over het geluid en zo? Wat ze daar allemaal tegen doen of niet? Of is het meer praktische vragen?
1: Nou ja, die zijn niet gesteld omdat wij er eigenlijk al heel erg op de hoogte zijn.
0: Oh.
1: Er wordt wel veel gedaan. En nou ja, we zijn wel bij iemand geweest die constant in de gaten houdt, zeg maar, hoe hoog het geluid gaat. Je hebt maximum waarde, hebben wij opgelegd. En eigenlijk beoordeelt diegene per podium of die maximum waarde worden behaald.
0: Ja, oké, maar dat is op het terrein zelf natuurlijk. Er rijdt ook nog een dienst rond ergens.
1: Inderdaad, er rijden nog heel veel wagens rond. Die als er klachten zijn van bijvoorbeeld geluidsoverlast, meteen naar die locatie gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan meten. En die meneer is dus ook, zeg maar, de baas over hoe hard je mag gaan. Dus als er overschreden wordt, zeg maar, een waarde.
0: Ja.
1: Dan kan hij het ook zeggen van, joh, dat moet wel echt zachter.
0: Oh,
1: en dat is een onafhankelijke partij. Dus daar kan het festival ook niks tegen doen.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: En ben je daar dan de hele dag of maar een paar uurtjes?
1: Nee, rondleiding begon om 2 uur en was rond 4 uur afgelopen. En,
0: nou, dan mag je wel blijven of moet je dan echt moven?
1: Nee, je mag wel blijven. Mm-hmm. Je mag wel op het festival rondsloffen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik had nog wat andere dingen te doen.
0: Oké, okay. Dus. Maar dat is wel de echte muziek natuurlijk. Hè? Best Kept Secret is natuurlijk anders dan boom boom muziek.
1: Ja, het is gaaf. Ja, het is wel mijn type festival, zeg maar.
0: Ja, ik lag s'avonds in bed en ik denk, hoor ik toch? Ik denk, nou, ik zet het raam eens even open. Maar het was gewoon een heerlijke band die aan het spelen was. Die gewoon echt lekkere muziek. Geen boom boom muziek, zeg maar. Maar ik heb er gewoon echt 1.5 uur tegen geluisterd. Ik heb het raam weer dicht gepleurd. Want ik wilde
1: het is ook het festival met de minst heftige muziek. Dat wel.
0: Ja, dat is ook. Ja, dat is ook. Nou, de 2 ergste komen er nog aan. Decibel en, weet je die andere?
1: Awakenings.
0: Ja. Goed. Nou, de mensen die in de omgeving wonen, heel veel succes weer, ja. Klachtenlijn komt binnenkort weer open te staan, volgens mij. Ja?
1: Zeker, altijd.
0: Je kunt gewoon bellen, dames en heren. Hey, we gaan naar een plaat die vandaag uit de top 40 is weggeschoten. Of uit de tipperaden zelfs. Ik heb het over deze van de Rolling Stones. Ja, they were back, but they are gone now. Plaatje van dit jaar, dit is In The Stars.

thuis, in de auto, naar je werk of in de sportschool. Overal waar je naartoe gaat, hoor je de hits van toen en nu. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: plaatje alweer van 2 jaar geleden. Dimitri Vegas en Like Mike en To The Beat. Ja, lekker hoor.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, Rens Schapendonk, jij bent verantwoordelijk voor het weer. Dus ik zou zeggen, zeg het maar eens.
2: Ja, wat vond je afgelopen week van
0: het weer? Ik vond het wel lekker.
2: Ja?
0: Ja, nou ja, behalve dan vandaag. Gisteren en vandaag, dan werd het in één keer weer bam. Dat is in één keer weer te heet, zeg maar. Mm-hmm. Maar de afgelopen week zo een beetje de zon met wat regen tussendoor. Ja, heerlijk. Behalve die onweersklap vannacht. Ja. Jezus Christus, ik zat rechtop in mijn bed. Hoeft dan ook weer niet, hoor.
2: Nou ja, we gaan eens kijken wat het dit weekend doet. In ieder geval, de eerste uren van de avond is het op veel plaatsen nog tropisch warm. En door een hoge luchtvochtigheid kan het erg benauwd zijn. Nou, dat merken we hier denk ik ook wel een stukje.
0: Hoezo?
2: Nou ja. De zon schijnt nog een tijd met regionaal wat bewolking. In het zuidoosten is het bewolkt doordat er een stevige bui bij Limburg is ontstaan. Geleidelijk kunnen op meer plaatsen ook meer buien ontstaan. Daarbij is de kans op stevige buien met veel regenwater in korte tijd, onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het noordoosten of oosten het land uit. Vanuit het zuiden volgen opklaringen en bij weinig wind koelt het niet verder af dan 17 tot 20 graden. Dan zaterdag draait de wind naar het westen tot noordwesten en hierdoor valt de temperatuur minder hoog uit. Het wordt nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies bereikt de temperatuur uiteindelijk nog een tropische waarde van 30 of 31 graden. Nou, hierbij schijnt de zon flink en trekken regionaal wat wolkenvelden voorbij. Al met al wordt het een heerlijke dag voor een dagje strand of om aan een meertje of zwembad te zitten. Smeer je dan wel goed in, want je kan binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Ook op zondag is het volop zomerweer in ons land met veel zonneschijn, wolkensluiers en hoge temperaturen. Op veel plaatsen blijft het droog, alleen in het zuiden en het midden kunnen een paar buien vallen. Deze buien kunnen opnieuw stevig uitpakken. Op grote schaal in het binnenland wordt het opnieuw zeer warm met 27 tot lokaal 30 graden. En door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het in het noorden en op de Waddeneilanden minder heet met 20 tot 25 graden. Ook de westelijke stranden krijgen in de loop van de middag ook met een verkoelend briesje van zee te maken. Wat het weer na zondag gaat doen, dat hoor je straks in Uurtje 3.
0: Nou goed, dat eerste temperatuurgedeelte, dat beviel me wel. 20 tot 24 graden morgen vroeg. Ja, dat is wel lekker.
2: Lekker, hè?
0: Ja, nee, dat kan ik al tegen. Ja, kan wel
1: hebben. De Weekendpool.
0: De Weekendpool die staat nog steeds open. Ik kan je zeggen, het is 50-50, dus er moet wat gebeuren, jongens. Stemmen als een gek, zou ik zeggen. Plaatje 1 of plaatje 2, ik laat even horen welke het zijn. Deze twee heb ik vandaag geselecteerd voor je.
1: Plaatje 1. I've got 20 seconds till the... Plaatje 2. De Weekendpool.
0: Plaatje 1, daar staat Ruben Hillen, 20 seconds, die vandaag dus uit de top 40 is geknikkerd. En op plaatje 2, daar staat Brian V uit België en Ria en Where Have You Been? Nou, zeg maar, welke plaat moeten we draaien over een klein uurtje? Weekend 5 Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories. Maak daar je keuze tussen plaatje 1 of plaatje 2. Dat kan ook via de website van Weekend Vibes, flowradio.nl. Blijft een moeilijke naam. Wat je ook kunt doen is even een appje sturen. 013-505-6030. App dan even door plaatje 1 of plaatje 2. Rens, ben jij er al uit welke het zou moeten horen?
2: Nee, nog niet.
0: Nee, nog niet? Oké, laat ik ze nog een keertje horen.
1: Plaatje 1. Plaatje 2. De Weekendpool.
0: Ja, ik wil straks ook wel van je horen, Rens, tegen de klok van 19:30. Dus ik zou even goed na gaan denken als ik jou was. Dan wil ik weten of plaatje 1 of plaatje 2 voor jou wordt. Ik weet het al wel. Ik ga het straks ook even zeggen. Nou, stemmen, hè. Het kan tot aan de klok van 19:30.

0: Het blijft een mooie plaat, deze van Teddy Swims en Lose Control. Inmiddels worden 7:05. Rens, we gaan op naar de reclame en naar het nieuws. En daarna zijn we heel snel terug natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En dan gaan we beginnen met een plaat van een zanger die geboren is in Nieuw-Zeeland, maar opgegroeid in Londen.
1: Oh.
0: Weet jij nou wie ik bedoel of niet?
1: Geen idee. Nee.
0: Hou we zo. Zometeen zijn we terug na de klok van 7:00. We gaan even afsluiten met Nederlands product. Even terug naar 1991. Ray en Anita, beter bekend als Too Unlimited. En get ready for this. Nou, get ready voor de klok van 7:00. Straks zijn we bij je terug. Tot

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
4: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
5: Het is weer vrijdagavond.
6: Het is weer vrijdagavond.
5: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: ik zei het al net voor de commercials. De man is geboren in Nieuw-Zeeland, groeide op in Londen. Ik heb het over Daniel Bedingfield. Hij is de broer van Natasha Bedingfield. En Bedingfield die brak door met deze single, Gotta Get Through This. Die hoorde je net op Flow Radio, ja. Zo, 6:07. Een hele goede avond en welkom. Uurtje 2 alweer van Weekend Vibes op deze vrijdagavond 19 juni 2026. Show 307, jaargang 7 ook nog eens. Ja, we zitten eindelijk in jaargang 7. We gaan nog lekker een jaartje door. En dan zien we wel weer, hè. Dan kijken we tegen die tijd alweer.
1: Daarom.
0: Ben je ondertussen burgemeester en zo?
1: Nee.
0: Ik zag een vacature voor burgemeester. Is het niks voor jou? Dan ben je de jongste.
1: Nee. Oh. Ga ik niet doen.
0: Oké, nou ja, vooruit. Dan niet. Even kijken. Ja, Bedingfield die kwam in het begin van 2004 bijna om het leven bij een auto-ongeluk. Oh. Na 6 maanden revalideren kwam alles toch weer in orde. Hij is de nummer 1 positie heeft hij bereikt in Engeland met deze plaat. Gotta Get Through This. Nou, als ik dan naar Nederland ga kijken. Ja, toch wel 13 weken genoteerd in dit lijstje. Maar niet hoger verder gekomen als nummer 32.
1: Zo.
0: Dus dan doe je het in Engeland toch net even iets beter, zou ik maar zeggen. Maar ja, daar kom je ook vandaan. Hè? Dus ja, als je daar eenmaal aanslaat, dan komt het helemaal goed.
1: Daarom.
0: Zelfs als Rens Schapendonk een plaatje maakt in Hilvarenbeek, dan staat die voorlopig op nummer 1 in de top 200, volgens mij, van dit jaar. Ja. Dat kan niet anders, dat moet gewoon. Dat is misschien een hint naar de redactie van de top 200.
1: Precies.
0: Wanneer komt jouw nieuwe plaat uit?
1: Als ik het wel rustiger heb, dan...
0: Oh ja, dat zei je 5 jaar geleden ook al. Ja.
1: Precies.
0: Ja. Zal wel niet meer gebeuren, dames en heren. Nou, je weet nooit natuurlijk, hè?
1: Je weet nooit.
0: Oh, dat zou ook wel zijn. De zingende burgemeester.
1: Ja.
0: Oh, Rens. Oh, man. Ja, we hebben ook de zingende frieboer in Hilvarenbeek.
1: Ja, dat zeker.
0: Erik de Greef. De zingende frieboer. Nou ja, maakt verder ook niet uit. We hebben nog even iets anders te doen. Maar ja, dat is ook nog gewoon... Daar moeten we ook nog even aan denken natuurlijk, hè.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool staat nog open sinds gisteravond 7:30. Je kan nog 22 minuutjes stemmen, maar dan moet je wel de juiste stemmen. Want dan hoor je hem straks om 7:45 hier op de zender. Plaatje 1, 20 seconds, Ruben Hillen. Vandaag uit, top 40 geknald. En plaatje 2, Brian V en Ria en Where Have You Been? Welke mag het worden, welke mag het wezen?
2: Plaatje 1. I've got
3: 20 seconds till the world falls through. I've got 40 reasons cause I wanna be.
2: Plaatje 2.
0: Ik weet er al een beetje uit, Rens, gaan we.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, toch? Oh, ja. Nou, ja. We gaan er straks horen rond de klok van 7:30. Jouw keuze kun je doorgeven via Weekend Vibes in Flow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories, maak daar je keuze. Je kan ook gaan naar de website weekendvibesflowradio.nl en daar even doorgeven wat je wil horen. Maar het kan nog veel makkelijker. Even appen naar de studio op 013-505-6030. En app dan even door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. 21 minuten vanaf nu heb jij nog de tijd om jouw keuze door te geven. Gaan wij verder met...

0: Ja, gewoon omdat het niet zomerser kan, zeg maar. Hè? Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Rens, volg jij het WK een beetje of niet?
1: Heel klein beetje.
0: Ja, ja. Heb je de Nederlandse wedstrijd al gezien? Of,
1: ja, ja, de eerste wedstrijd met Japan. Ja,
0: helemaal? Ja. Of,
1: helemaal, ja.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Met mijn vriendin erbij, dus.
0: Romantisch. Avond
1: nou,
0: voetbal kijken.
1: Ja,
0: ja, nou.
1: Avond op de bank voetbal kijken, ja.
0: Ja, nou, dat is toch romantisch? Dat kan toch niet? Oh. Toch wel een kaarsje aangemaakt, of niet? Nee, ook niet. Ik hoor het al wel. Jongens, echt, je kan ze gewoon de antwoorden kan van, bij Rens altijd van zijn gezicht aflezen. Als het langer duurt dan 2 seconden, dan is het nee. Nee, vorige week startte namelijk het WK in Amerika, Canada en Mexico. Nou, Shakira die opende in Mexico. Alanis Morissette in Canada. Nou, daar konden de Verenigde Staten niet achterblijven natuurlijk. Nee. Katy Perry mocht de derde en laatste openingsceremonie afsluiten met haar nummer Wonder. En sindsdien ben ik heel erg verliefd op Katy Perry.
1: Oh?
0: Ja, en op het nummer Wonder.
1: Oh.
0: Ze deed dat in het bijzijn van de 10-jarige Tius Luca. Luca is een jonge Noorse zanger. Opende het nummer en legde het ook weer neer. Nou, waarom hij, denk je? Volgens Perry is Luca de inspiratie geweest voor het nummer Wonder. Die zong namelijk zijn deel van Wonder al in 2021, toen hij 5 jaar oud was. Ik beluisterde 2 jaar later en dat gaf me de inspiratie om de rest van het nummer te schrijven, zegt ze.
2: How old were you when you recorded on Wonder?
3: About 5.
2: He was 5 years old.
0: So.
2: The beginning of that song actually already existed and I heard his voice and that's when I knew I wanted to write the rest of the song. Which was really fun when I heard Wonder, we're all. I loved it so much. You inspired me to actually write that song.

0: Ja, schiet mij maar lekker. Ik vind dit een leuke plaat. Ik vind het een heerlijke plaat. Katy Paris, Perry en Tears Luca en Wonder. En ik beloof je, ik ga hem vaker draaien. Ik vind het een heerlijk nummer. Rens, ik heb opmerkelijk nieuws meegenomen naar de studio. En
1: zeg,
0: het is niet zo opmerkelijk als altijd dat ik heb. Hè, want ik heb normaal denk je bij jezelf van, oh, daar komt hij weer aan.
1: Nou, het kan af en toe ook minder.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik doe het een beetje rustig aan vandaag. De Italiaanse politie die heeft een bromfiets die in 1984 was gestolen teruggevonden tijdens een verkeerscontrole.
1: Oh,
0: is dat wat?
1: Oh,
0: 42 jaar geleden. Antonio Smiglio die kreeg in augustus 1984 voor zijn 16e verjaardag een bromfiets. Hij zegt, we hadden niet veel geld, dus we kochten de scooter in termijnen. Dankzij mijn baantjes in de bar en het spaargeld van mijn ouders. Dat vertelt hij aan een Italiaanse krant. Hij was zo blij. Een paar maanden later werd de brom echter gestolen in de Italiaanse kustplaats Vado Ligure. Smiglio die deed aangifte bij de politie, maar de tweewieler die bleef echter spoorloos. Nou, vorige week hield de Italiaanse politie een verkeerscontrole in Volpiano in de provincie Turijn. Daar hielden agenten een 64-jarige man staande op een bromfiets zonder kentekenplaat.
1: Oké.
0: Nou, de agenten ontdekten met behulp van het chassisnummer dat het voertuig 42 jaar geleden dus gestolen was. In die tijd hadden bromfietsen inderdaad in Italië nog geen kentekenplaat nodig. Dat werd pas in 1994 wettelijk verplicht, 10 jaar later dus. Nou, de politie begon een zoektocht naar de oorspronkelijke eigenaar van het voertuig. De inmiddels 58-jarige Smiglio die reageerde vol ongeloof op het nieuws en heeft de bromfiets weer in zijn armen kunnen sluiten.
1: Hij toch heel bijzonder.
0: Ja, hij gaat hem opknappen, heeft hij gezegd. En dan gaat hij weer heel veel toeren.
1: Kijk,
0: ja,
1: mooi.
0: Leuk is
1: mooi,
0: dat ook.
1: Mooi.
0: En dan wel even iets anders. Vorige week is een man op het vliegveld in Zuid-Afrika opgepakt met, wat denk je?
1: Kikkers.
0: Nou, je zit er niet ver vanaf.
1: Oh.
0: Nee,
1: wat dan?
0: Je mag nog een keer proberen. Probeer.
1: Vissen.
0: Nee. 150 schorpioenen.
1: Zo.
0: Ja. Die zijn giftig, hè, weet je dat?
1: Ja.
0: Nou, de giftige dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. Onder zijn kleding.
1: Dat lijkt mij niet heel praktisch.
0: Ja, nee, je hoeft er maar één door zo'n zakje te steken. Je bent een pineut natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: De 28-jarige man die werd vrijdag gearresteerd op de internationale luchthaven van Kaapstad. De politie had informatie gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich had en verspreidde een signalement. Nadat de man was gelokaliseerd, werd zijn bagage en kleding doorzocht. En hij moest afgelopen maandag ook nog even voorkomen in de rechtbank van de stad Belleville. De schorpioenen, die allemaal afzonderlijk verpakt waren, ook nog, zijn naar een beveiligde locatie gebracht.
1: Shit.
0: Die mogen niet weg. Die zijn helemaal beveiligd. Zo'n grote mannen met geweren omheen om dat gebouw. Die waren echt beveiligd. Wat de dieren waard zijn, dat is echter niet bekend. Dus dat. Nou. Opmerkelijker kon ik het niet. Ja, er was wel een ander opmerkelijk nieuws, maar daar geloofde ik zelf bijna niet. Dus ik denk van ja, dan ga ik het ook niet voorlezen.
1: Nee,
0: ja, je moet niet alles geloven wat op internet staat, zegt Jurgen altijd.
1: Nee,
0: daarom. Nee. Hey, we gaan door met onze show. Ja hoor, lekker.
2: Gezelliger kan het echt niet worden.
0: Oh, jawel.
2: Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Dit is Jubel en Ocean House.

0: Vorige week uitgekomen de nieuwe zinger van Jubel. En waar ken je Jubel van? Nou, die ken je onder andere van Weekend Vibes. Weet jij dat nog, Rens? Weekend Vibes van Jubel?
1: Ja, dat
0: was een singeltje. Daar kwam Ingrid toe mee. Weekend Vibes, precies. Nou, in ieder geval, die helemaal gek. Dus ik heb er dat ingezet. Ja, maar bijna, ik denk er niet eens aan eigenlijk om hem te draaien. Ik kan hem wel eens een keer inplannen eigenlijk.
1: Ja,
0: dat is wel weer een idee. Maar deze klinkt ook lekker zomers. En Bruno Mars, ben je daar een klein beetje fan van, of niet?
1: Ja, ik ben daar wel een beetje fan van.
0: Ik wou net zeggen, die heeft toen ook met Rosé Appetu gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Nou, daarom. Hij heeft vandaag een nieuwe single gelanceerd. Die is in de tipperaden binnengekomen op nummer 30. En niet de hoogste binnenkomer? Nee, tuurlijk niet. Want het staat helemaal onderaan natuurlijk, hè. De tipperaden heeft maar 30 nummers. Nee, Olivia Rodrigo, dat was de nummer 8 van vandaag, die binnenkwam. Ja, die doet het natuurlijk net iets beter. Maar ik vind het wel een nummer om even kennis te laten maken met... Want het is gewoon weer op zijn Bruno Mars manier, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, als je die stem hoort, dan zeg je gelijk van... Oh ja, dat is Bruno Mars inderdaad. Zometeen gaan we de weekendpol sluiten, hier op de zender. En om 7:15 gaan we de winnaar draaien. En ik kan je zeggen, ja, het is ontzettend spannend.
1: Oh.
0: Jongen, ja, het was echt ontzettend spannend. We gaan zometeen ook horen van onze Rens welke keuze hij gemaakt zou hebben. Zal ik dat ook kenbaar maken, goed? De nieuwe zinger van Bruno nu.

0: De nieuwe single die vandaag is uitgekomen, On My Soul, Bruno Mars. Dan ga ik even naar Rens kijken. Ja, dat is toch gewoon Bruno Mars dit.
1: Ja, ja, dit is weer typisch. Dit
0: ik vind hem wel lekker hoor. Ik vind hem echt lekker.
1: Ja, ja, hij doet het wel.
0: Hij doet het goed. Hij had eigenlijk veel hoger binnen moeten komen. Hij staat ook nummer 30. Ja, maar goed. Ja. Oké. Okay. Misschien volgende week dat hij naar nummer 1 doorsluit. Misschien gaat hij wel gelijk door naar de top 40. Je weet maar nooit.
1: Je weet maar nooit.
0: Bruno Mars is niet zomaar een naam natuurlijk.
1: Nee,
0: daarom. Oh, ik ga naar de klok kijken. Tijd geweest alweer, jongen. Zo. En het was mijn partij spannend. Straks 50% tegen 50%. Wat gaat het doen? Oh. Nou, tot zover, dankjewel. Wij gaan alles eens even bij elkaar optellen. En ja, ik zei het al, dus straks was het 50-50. Rens Schapendonk, wat zou jij gekozen hebben?
1: Ik heb voor plaatje 1 gekozen,
0: plaatje
1: 20 seconds.
0: 1, 20 seconds, Ruben Hillen.
1: Ja.
0: Het is zo drama, hè? 20 seconds op zijn Engels en dan moet je Ruben Hillen op zijn Nederlands zeggen. Ja. Irritant is
1: nou,
0: dat.
1: Het is het lievelingsliedje van mijn schoonvader. Dus,
0: is dat zo?
1: Ja, ja, die zingt hem met volle borst mee.
0: Ah, je bent omgekocht.
1: Nee, ik ben niet omgekocht.
0: Nee, ik zou echt voor plaatje 2 gaan. Ik vind dat het lekker zomersnummer is.
1: Ja?
0: Ja, Where Have You Been van Brian V. Heb ik, zou ik kiezen. Maar goed, we gaan het straks zien. Om 7:45 gaan we een winnaar bekendmaken. Mocht er een winnaar zijn, is het 50-50 gebleven. Ja, dan moeten we gaan kijken welke plaat er gisteravond aan kop stond. En er is er één die dat weet. En dat ben ik.
1: Oh, ja, ja, dus
0: het wordt heel erg spannend. Nee, er zal wel een winnaar zijn, joh. Ik ga even alles bij elkaar optellen. Trouwens, even de herexamens zijn geweest de afgelopen week. Heeft je broer nog herexamen gedaan of niet?
1: Ja,
0: geprofileerd heet dat op het moment.
1: Eentje.
0: Oh, en?
1: Ik heb daar nog niks van gehoord.
0: Nee, dat kan ook nog niet, want het is bij 30 juni de uitslag natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar heeft hij ook niet gezegd dat het makkelijk? Wat heeft hij herprofileerd dan?
1: Aardrijkskunde, volgens mij.
0: Oh, ja. Heb je dat gehoord bij het Newman College?
1: Nee.
0: Dat was een fout. Er was een leerling was gezakt.
1: Ja?
0: Bij aardrijkskunde had hij een onvoldoende. Was gezakt. Toen zei hij van, nou, dan wil ik toch een herdoen. Maar ik wil wel even de toets inzien. Dus hij heeft samen met de docent heeft hij de toets ingezien. En toen is hij dus erachter gekomen dat een docent iets wat goed was, fout had gerekend.
1: Ja.
0: Kreeg hier 2 puntjes bij. Is hij geslaagd?
1: Oh.
0: Ja, ja, dat is toch een verhaal, jongens.
1: Top.
0: Dat geloof je toch niet?
1: Ja,
0: zou een filmscript kunnen zijn, joh. Hey, we gaan naar muziek. Zometeen komt hij eraan. Armin van Buuren en Maya Wright en One More Time. Nu eerst deze van Cyril en James Blunt. En Tears Dry Tonight bij Weekend Vibes.

0: Joyce.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees. Doe

0: Nee, één keer is genoeg. One more time. Nee. We stoppen er wel mee. 7:59 voor Rens. Heb je gehoord?
1: Wat heb ik gehoord?
0: Orgel Joken gaat optreden tijdens het WK.
1: Ja, vet hè?
0: Tenminste, als Nederland de volgende ronde haalt.
1: Ja, dat is nog de vraag.
0: Jezus. Dat meldden ze afgelopen week op de radiozender Joe, onze collega's van die zender. Uh-huh. Eerst geloofden ze niet dat het echt was. Lang was het ook onzeker of Joke nog wel zou kunnen optreden. Ze was namelijk gevallen op haar balkon. Ah. Ja, dat moet je ook niet doen natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Die armen die zijn verzekerd voor miljoenen, net als Wiebe Suryadi. Snap je wel?
1: Ja.
0: En daarbij liep ze een breukje in haar elleboog op. Maar ze moest in het verband, maar ze zegt nu van... nou, de hechtingen zijn eruit, ik ben fit, ik kan gewoon naar Amerika. Dat zou toch ook wat zijn. Heb je het gezien, die oranje bus in Amerika? Hoe een hype dat is.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ik vind het geweldig. Ik geef helemaal geen flikker om daar voetballen daar. Ik vind die bus veel interessanter. Dat zo aanslaat daar in Amerika.
1: Ja.
0: Zelfs die Amerikanen lopen in oranje shirts met de Nederlandse stoet mee. Geweldig.
1: Ja, bizar.
0: Die verslaggevers daar, die staan echt allemaal zo van... What the fuck is this? What is happening? ik vind wel niets te hebben daar. Ze hadden stukken, hè, van de week. Gisteren.
1: Wat dan?
0: Ja, die bus die stond stil langs de weg.
1: Oh.
0: Ja, er was een of andere thermostaat was kapot in de bus. Dan konden ze niet verder.
1: Oeh.
0: Dus die hebben ze heel snel vervangen. Ze hebben medewerking gehad van de politie. Overal waar ze komen, ze krijgen alles. Fitbehandelingen, ze hoeven niks te betalen. Heerlijk, ik hou er wel van.
1: Ja, leuk.
0: Zometeen de bekendmaking van de weekendpoll. Het gaat nog spannend worden. Ik moet nog even een paar dingen bij elkaar optellen. We zijn nog op verschillende wegen nog wat dingen binnengekomen. Maar over een kleine 5 minuten ga je het horen natuurlijk hier. Tot die tijd nog even een lekker blaadje. Even terug naar 1987 met deze wilde dame. Op 13 februari 1988 kwam deze plaat uit. Of tenminste, toen werd het pas echt een hit. 16 weken genoteerd met als hoogste positie nummer

0: Ja, altijd leuk om even terug te horen. Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: De Weekend Bowl.
0: Kwart voor acht gehoord op de zender van Flow Radio. Weekend 5 is nog tot aan de klok van 9 uur. Met de uitslag van de weekendpoll. Gisteravond gingen namelijk twee plaatjes tegenover elkaar online. 20 Seconds van Ruben Hillen op plaatje 1 en op plaatje 2. Where Have You Been, Brian V en Rea. En die twee plaatjes die klinken zo, dames en heren.
1: Plaatje 1.
2: I've got 20 seconds till the world falls through. I've got 40 reasons cause I wanna be.
1: Plaatje 2.
0: Inderdaad, lang was het spannend. 50% tegen 50%. Vanmorgen kwam daar in de ene keer weer wat verandering in. Gisteravond was het voor mij eigenlijk al duidelijk. Ik denk van, nou, dat wordt ie. Maar nee, helaas, vanmorgen trok het allemaal weer recht. Bleef het allemaal weer in balans staan. En ik moet je zeggen, het komt niet vaak voor. Maar het is 50-50 geworden.
3: Totaal?
0: Ja.
3: Oh, god.
0: Ja, ja, ja.
3: Oei.
0: En dat betekent dus dat we even terug gaan kijken naar gisteravond 9 uur. Dat doen we altijd. En nou vind ik het leuk, want onze Rens die kan normaal altijd zien welke plaat het de winnaar is.
3: Ja.
0: Maar ze staan er nu alle twee in.
3: Ja.
0: Dus jij weet het ook nog niet.
3: Nee, hey, vind ik niet zo leuk.
0: Ik ga hem zo meteen instarten. Ik wil alvast bedanken Theo Baert, Dennis van den Berg, Marielle Appels, Vince Jansen, Gijs Paulussen, Koen van Harmelen, Anke Hoefmans, Sander Joosen. Ben je er klaar voor of niet?
3: Jazeker.
0: Oké. Okay. Dit is de winnaar voor vrijdag 19 juni. De Weekend Vibes Weekend Poll. Sorry, Rens.
3: Helaas, helaas.
0: Duidelijk de winnaar, Brian V. en Ray.

0: De winnaar van de weekend poll voor vandaag, Brian Villarrea en Where Have You Been? En ik zei net tegen Rens achter de schermen, gisteravond tegen de klok van 9 uur, het is dat er net voor 9 uur 2 mensen stemden op deze plaat, anders was het gisteravond ook om 9 uur gelijkspel geweest.
1: Ja.
0: En toen zat ik zo te denken van, ja, wat kan ik dan doen op het moment dat het gisteravond ook gelijkspel was? Maar ik heb eigenlijk de oplossing alweer gevonden, want we gaan even een dobbelsteentje
1: dobbelsteen
0: maken. Een dobbelsteen met 3 keer een 1 en 3 keer een 2 erop. En dan kunnen we dobbelen op het moment dat ik hoop eigenlijk niet dat het zo vaak. Dit is ook pas de 5e keer in die 6 jaar dat we een gelijkspel hebben of zo. Maar stel dat het echt een keer gebeurt dat het om 9 uur gewoon een gelijkspel is overal. Ja, dan moeten we iets.
2: Dan moeten we echt iets.
0: Ja. En dan is de dobbelsteen is dan toch, denk ik, de keuze.
1: Ja.
0: Ik ga eens even kijken of ik er eentje kan vinden met 1, 1, 1 en 2, 2, 2.
1: Succes.
0: Ja, en anders maak ik er zelf wel één. Dat maakt me niet uit. Hey, zometeen aan de andere kant van 8 uur nog veel meer lekkere muziek. Tot die tijd nog wat plaatjes, onder andere van deze. MC Hebrick nog voor je klaarstaan. You Can Touch This. Nu eerst As Gear.

0: wil je meer? Nick van Hees draait ze echt allemaal en helemaal. Nu, Weekend Vibes op Flow Radio.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Leuke plaat, 1990 alweer, MC Hammer and You Can Touch This. Ja. En dat snopje kan ik wel aanraken, want ja, we zijn aan het einde gekomen van uurtje 2 van Weekend Vibes op deze vrijdagavond 19 juni, show 307. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Je kan meekijken via Beek TV of via de livestream flowradio.nl/kijklive. Dan zie je ons aan het werk hier in de studio. Nog één plaatje te draaien voor het einde van dit uur. Zometeen zijn we terug. Aan de andere kant beginnen we zo met The Banners and Empire. Misschien dat Kees Bruurs die weer leuk vindt, dat weet ik niet. Je weet maar nooit. En er is iets gebeurd bij de Pezerikken, dames en heren. Krijg ik net te zien, ergens. Wow, wat is daar aan de hand, jongens? Nou, dat allemaal zometeen in uurtje 3. Wij gaan even afsluiten met een dame die gewoon uit Nederland komt. Die echt een mega stem heeft, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kan me nog steeds herinneren dat bij dat Songfestival, weet je nog, dat ze dat deed met het, ja. Met het water.
1: Ja, ja.
0: Oh man, dat was een nummer, dat wil je niet weten.
1: Ja, bizar.
0: Ja, kan ik nog wel eens een keer draaien.
1: Het was iedereen ook, zei, ja, zij moet winnen.
0: Ja, maar ze deed helemaal niet mee. Huh? Hoe kan dat nou? Nou ja, maakt niet uit. Zometeen zijn we terug. We gaan naar het journaal, naar de commercials. En dan, zoals ik al zei, met de banners verder. Maar tot die tijd deze plaat van niemand minder dan Davina Michel natuurlijk. Het is toch wel even geleden dat we deze gedraaid hebben. Nou, reden genoeg om hem even in de draaitafel te gooien. In de draaitafel, hè? De digitale draaitafel dan wel te verstaan. Blijf luisteren, blijf kijken. Zometeen zijn we terug naar de klok van 8 uur. Maar het duurt niet te lang dit, volgens mij, hoor.

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Heerlijke nieuwe zingen van de Banners en Empire hier op Flow Radio. Ik ben benieuwd wat onze Kees ervan vindt. Nou ja. Zo, uurtje 3. We zijn gestart. 7 minuten over de klok van 8 uur vanuit de gemeente Hilvarenbeek. Weekend vibes op je radio. De beste start van je weekend. Tot aan de klok van 9 uur. Nog veel lekkere zomerse plaatjes ook. Zometeen ook de nieuwe single van Meteor die eraan komt. Big Country heb ik nog voor je klaarstaan. En nog wat andere lekkere nummers. Ja, blijven luisteren. Dat is mijn advies. Toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Ik zie jou af en toe zo kijken van... zegt hij nou weer? Even kijken. Ja, afgelopen week natuurlijk de herexamens geweest. Nou ja, bij ons zijn ze al klaar. We hadden drie dagen herexamens, waarvan één middag twee hexamens tegelijkertijd waren.
1: Zo.
0: In het lokaal. Dus ja, dat is dan makkelijk, hè. Heb je maar twee mensen nodig. Allebei de docenten van het vak, zeg maar, van wiskunde en van biologie, die zaten erbij. Dus ja, dat is gelijk afgewerkt.
1: Ja,
0: en nu is het weer wachten tot 30 juni.
1: Ja.
0: Of dat ze geslaagd zijn. Ja of nee. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog niks gehoord bij ons.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Normaal kijken ze het wel meteen na. Maar ik heb vandaag de mensen wel gezien op school. Maar ik durf er eigenlijk ook niet echt naar te vragen.
1: Nee, ja, het is natuurlijk ook een beetje geheim, hè?
0: Nou ja, geheim is het niet. Op een gegeven moment wordt er wel over gepraat. Alleen je moet je mond houden tegen de rest van de leerlingen. Want er zitten ook broertjes en zusjes bij ons op school natuurlijk. Van degene die in de vierde klas zaten. Dus ja, ja. Je moet je lippen stijf op elkaar houden. Dat is af en toe best wel lastig, moet ik zeggen. Nou, ik heb er nog nooit iets uitgevloekt, gelukkig. Maar hoe minder ik weet, hoe minder ik kan zeggen natuurlijk.
1: Maar heb jij wel eens ook dat de docent dan zegt van ja, die is niet geslaagd. En dat je dan wel een gesprek hebt met die leerling en dan...
0: Ja, maar die leerling komt niet meer op school, dus dat is al een voordeel. Ja, dus die zijn klaar, die hebben de herexamen gedaan. Die zie je dan ook niet meer, zeg maar. Dat is dan wel makkelijk. Maar als je dan een broer of zusje hebt op school, die in de tweede klas zit of zo... Die komen wel eens vragen dan van, is die van ons, is die nou geslaagd of niet? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, ik weet het echt niet. Ik wil het ook, ik probeer het zo lang mogelijk niet te weten. Maar op een gegeven moment gaat het wel rond natuurlijk in de docentenkamer en in ieder geval onder de collega's. Ja, dan vang je wel eens iets op. Ja, oké, nou ja, goed, prima. Dan moet je het even geheim houden. Maar het is weer zo 30 juni, want het schiet
1: natuurlijk.
0: Want 6 juli zijn de diploma-uitreikingen, dus dan moet alles weer bekend zijn. Als jij geslaagd bent, van harte gefeliciteerd. Als je een her hebt, nog moet maken of al hebt gedaan. Ja, we gaan voor je duimen natuurlijk, hè. We zullen ons best doen voor je.
1: Zeker weten.
0: Ja, maar jij moet ook je best doen. Dat moet je wel even beloven dan.
1: Ja.
0: We gaan maar tot die tijd even een plaatje draaien. Nou ja, een aantal plaatjes. Zometeen heb ik James Hype en Sam Harper, Bobby Harvey voor je klaarstaan.

0: Oh, lekkere, deze James Hype en Sam Harper, Bobby Harvey en Waterfalls. Plaatje van vorig jaar. Nou ja, weet je wat het is als de zon zo gaat schijnen? Dan past elk plaatje gewoon in je show natuurlijk.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat het allemaal gedaan heeft voor het jaar 2026 op deze 19 juni. Met in ieder geval nog 195 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. Dat betekent nog 190 dagen totdat het weer kerstvakantie is. Of tenminste, dat het kerstdag is. Eerste kerstdag. En dan hebben wij het eerste uur op eerste kerstdag. En wij onze 1000ste uur.
2: Ja, leuk.
0: Ja, echt. Onze Jurgen die is van de statistieken, die berekent alles. Maar goed, daarvoor hebben we nog... Oh, dat kan ik wel zeggen. De Summer Vibes is op 21 augustus dit jaar.
1: Ah, leuk.
0: De 21 augustus hebben we de Summer Vibes een uur, 3 uur lang. Dus ja, schrijf maar vast op in je agenda. Even kijken, dan hebben we ook nog de Afwas Vibes natuurlijk. We hebben de Foute Vibes hebben we nog. En dan komen we ergens bij ons 1000ste uur. Maar daar zijn we nog niet. We gaan eerst even naar de geschiedenisfeitjes. We gaan naar 1978... Op deze dag, 19 juni, is de eerste Garfield-strip te lezen. Weet je wie dat is, Garfield?
1: Ja, Garfield, dat is natuurlijk die kat.
0: Ja, die dikke kat is dat.
2: Die dikke oranje kat.
0: Die vind ik zo leuk. En zijn baasje die vind ik nog leuker. Die kan echt van die opmerkingen maken. Dat je denkt, en dan zie je hem zo kijken. Zo.
2: We hadden ook een keer, op onze middelbare school hadden we een jongetje. Ja. Die had rood haar en die was wat
0: mollig. Oh, nee!
2: Die had als bijnaam Garfield.
0: Oh, Rens, je bent echt erg. Je bent
2: ja, maar dat vond hij zelf ook helemaal oké.
0: Okay. Jij bent echt niet geschikt voor de gemeenteraad. Ik kan niet op jou stemmen. Nee, als je zo mensen pest... Nee,
2: nee het is niet pesten, want anders was ik er meteen mee opgehouden.
0: Wat is het dan?
2: Pesten.
0: Plagen.
2: Nee, maar hij vond dat zelf. Hij gebruikt het zelf ook nog veel.
0: Oké, okay, hij had het al wel. En we gaan in 1987 bij een aanslag van de Baskische terreurbeweging ETA... in de supermarkt in Barcelona vallen 21 doden en 45 gewonden. Dat is ook wat.
2: Zo, ja, die wilden een socialistische Baskische staat.
0: Dat is een hele mond vol.
2: Ja, dat zeg ik dat wel.
0: Die moet je onthouden voor Scrabble.
2: Ja.
0: Dat is volgens mij 6 keer de woordwaarde.
2: Ja, precies, precies.
0: Pas niet eens op bord.
2: Nee, ze wilden een eigen staat en daardoor allemaal terrorisme en zo.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: We gaan naar 1991. Dan heeft drugsbaron Pablo Escobar, leider van de beruchte Medellín drugskartel, zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Hij was sinds 1984 voortvluchtig. Ja, ja, dat heeft hij 7 jaar volgehouden daar in die bossen.
2: Ja.
0: Zat toch ergens in de bossen, zat hij?
2: Ja, maar hij is toch toen niet vermoord? 1993 is hij vermoord. Ja, dan heeft hij zich...
0: Hij is in 1984 voortvluchtig. In 1981 heeft hij zich overgegeven, 91. En in 1993 is hij...
2: doodgeschoten.
0: Ja, zoiets. Ja, ik was er niet bij, dus okay. Ik geloof jou meteen. We gaan naar 2000. Dan vindt de Britse douane de lijken van 58 illegale Chinezen... in een Nederlandse vrachtwagen in Dover.
2: Ja, dat was ook wel heftig, hè?
0: Ja, nou...
2: Er zijn allemaal video's van rondgegaan dat je die vrachtwagen zag rijden. En het was ook een koelwagen, dus ze waren allemaal onderkoeld.
0: Ja, ja. Ja. Dat is wel één voordeel. Het is niet beginnen rotten, zeg maar.
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee. Nou, ja, goed. We gaan het er verder niet over hebben. We gaan naar 2001. Dan is het begin van de Nederlandstalige Wikipedia. De uitvinding van de eeuw. Als je iets moet weten over iemand of iets... Oh.
2: Daar is toch gewoon een translator op.
0: Wij moeten onze dingen nog invullen bij Wikipedia. Voor 2020, dat we daar toen begonnen zijn, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat hebben we dan niet gedaan.
2: Nee, precies.
0: 2 weken heeft wel over gehad. We gaan naar 2002. Dan begint Steve Fossett zijn solo-ballonvlucht rond de wereld. Dat weet ik nog wel. Was dat gelukt of niet? Weet jij dat? Jij bent zo snel met zoeken. Volgens mij wel, toch?
2: Ja, ik ballonvlucht... Nee, ik heb...
0: het duurt weer te lang. Ja, ik wou net zeggen, het wordt weer te lang. In hetzelfde 2002, in hetzelfde jaar, wordt Pandadroom in de Efteling geopend. Dat is er ook al niet meer.
2: Nee, dat is ook weg, hè?
0: Daar heb ik het nummer van gedraaid toen in mijn playlist, weet je nog? Een paar weken geleden, toen wij...
2: Onze
0: 300ste uitzending hadden.
2: Ja.
0: Van Treintje Oosterhuis was dat. Ja,
2: dat was wel mooi. Het is 4D film, hè? Dat was ook met vocht in je gezicht en wind.
0: Ja, was dat al 4D?
2: Ja, dat is een 4D-film. Althans, zo heb ik hem meegemaakt. Maar,
0: ja, lucht weet ik wel. Dat je lucht...
2: Ja, en je stoelen zakten onderuit. En,
0: Oh, dat kan ik me allemaal niet herinneren meer. Nou, heb ik misschien niet bewust meegemaakt dan.
2: Nou.
0: We gaan naar 2018. Dan treden Beyoncé en Jay-Z 2 avonden op in de uitverkocht... Amsterdam Arena. En in 2023 maakt het Baby Colombo ruimtevaartuig, een gezamenlijk project van ESA en JAXA, maakt voor de derde keer een passeervlucht langs de planeet Mercurius. Het ruimtevaartuig bereikt een minimale hoogte van rond de 235 kilometer.
2: Dat is gewoon fors.
0: Ja, dat is heel fors. Het is vandaag de dag tegen de woninginbraak.
2: Ja,
0: weet je dat?
2: Goed.
0: Het is de dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten.
2: Oké.
0: Okay. Dat is ook een hele mondvol. Ja. En het is vandaag Drenteldag.
2: Wat is Drenteldag?
0: Dat is gewoon niet haasten, maar alles rustig aandoen.
2: Oké. Okay.
0: Dus bij deze.
2: Oké.
0: Okay. We doen het op ons gemak.
2: Daar is ook wel weer voor.
0: Zo. Nou, we doen het even op ons gemak. 8:50 inmiddels geworden. Ja, normaal haasten wij altijd met ons programma.
2: Ja.
0: Doen we nou even niet. We zijn aan drentelen.
2: Het is voor ons ook weekend.
0: Bijna, ja.
2: Bijna.
0: Het is Drenteldag, dus wij drentelen. Nee, we gaan gewoon door. Nieuwe muziek op de zender. Vorige week liet ik hem horen aan onze Jurgen. Ik denk dat hij thuis weer op standje burenruzie gaat. Want dit is de nieuwe single van hem. En Nooduitgang. We zijn nog tot 9:00 met Weekend Vibes hier op Flow Radio. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De nieuwe single van Meteor en de nooduitgang. Ja, lekker hoor, ik kan maar één ding zeggen. De nooduitgang bevindt zich aan de rechterkant, dames en heren. Wij gaan naar muziekrens. Nieuwe muziek die vandaag op nummer 8 is binnengekomen in de tipparade. En ik zei het al dus straks. Ja, het is een plaatje die wij eigenlijk al een week draaien op de zender. Want vorige week kwam die eigenlijk officieel al uit. Ik heb het over de single van Olivia Rodrigo. En die heet Stupid Song. Heb je hem al eens ooit gehoord of niet?
1: Nee.
0: Ben je een beetje benieuwd?
1: Ja, uiteraard. Van Olivia Rodrigo zeker.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké, nou goed, dit is die. Heerlijke plaats. Begint een beetje rustig. Maar dat komt helemaal goed. Stupid Song op Flow Radio.

0: De nieuwe zanger van Olivia Rodrigo. Je hoort hem alle week bij ons hier op de zender. Vandaag is hij binnengekomen in de tipperaad op nummer 8. Rens, wat vond je ervan?
1: Ja, lekker.
0: Ja, hè?
1: Echt een Olivia Rodrigo.
0: Ze gaat wel weer heel hoog met die stem. Af en toe denk ik bij mezelf van, oh, haalt ze dat wel?
1: Ja, ja, dat is wel haar stijl, dus past er ook goed bij.
0: En we gaan hem vaker draaien natuurlijk. Verschrikkelijk nieuws, nou ja, verschrikkelijk nieuws. Groot nieuws bij de Pezerikker. Er is iets aan de hand, dames en heren. Ja, op dit tijdstip, dit belachelijke tijdstip van 8:55 gaan we bekendmaken dat er iets aan de hand is bij de Pezerikken. En wat is er dan aan de hand? Er is weer te rook.
1: Oh?
0: Ja. Op een fotootje is te zien dat er trappisten in de hand hangen.
1: Kijk, dat is goed.
0: En er is dus weer te rook. Dat betekent dat Prins Carnaval bekend is.
1: Nou, mooi.
0: Ja, bij
1: nou ja,
0: de,
1: nog
0: bij
1: niet bekend.
0: Bij de Pezerikken dan, bij het bestuur. Ja. Dus iemand heeft ja gezegd.
1: Oh, spannend.
0: Dat is altijd met de kermis, hè, dat ze dat bekendmaken.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Ik ben ook erg benieuwd. Maar ja, goed, in ieder geval, ja. Er is iemand, dus carnaval kan gewoon doorgaan, dames en heren.
2: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
0: Wij gaan aan de roulette draaien. Dat betekent dat we zo meteen weer een plaatje gaan draaien waarvan we niet eens weten welke dat het gaat horen. Dat is altijd weer het verrassingselement.
1: Ja,
0: onze Rens gaat aan het werk. Weer tijd. Even kijken. Ja, we moeten keuzes gaan maken. Nummertjes aan kiezen en zo. Je weet wel. De Weekend Roulette. Even in het kort. Want ja, als je vaker luistert, dan weet je hoe dat werkt. We hebben een roulette voor ons neus liggen met 37 getalletjes. 0 tot met 36. En wij gaan proberen te raden op welk getalletje dat het balletje gaat komen. Of welk vakje of welke kleur. Maar als je de 35 punten wil hebben, zoals Jurgen 3 weken geleden had. Ja, dan zul je toch moeten kiezen voor een nummertje.
1: Ja.
0: En ons Jurgen die had de eerste tactiek van ik ga op nummer 19 staan. Hij heeft nu dezelfde tactiek gebruikt, maar dan voor nummer 16.
3: 16.
0: Even kijken, waar ga ik voor vandaag? Ik kijk even naar de klok en ik zie daar nummer 20 staan. Ik ga voor 20.
3: 20 voor ja. Nick.
0: Ik ga naar nummer 20.
3: Ja.
0: Moet ik het wel invullen natuurlijk. Hoppatee. Ja, en onze Rens, vorige keer had je 35.
3: Vorige keer had ik 35.
0: Ja.
3: Dan ga ik nu voor
0: 34.
3: 11, denk ik.
0: 11?
3: 11.
0: Ah, omdat we het net over de Pezerik hadden. Carnaval, het gekke getal. Oké. Okay. Nou, prima. Even resume. Ik ga vanaf voor nummer 20. Rens kiest voor 11. Jurgen blijft staan op nummer 16.
3: Yes.
0: Nou, we gaan een slinger geven aan het rad.
3: Nee.
0: Sorry.
3: We gaan hem eerst nog even sluiten.
0: Mm-hmm.
3: Rien ne va plus. Niet meer wijzigen vanaf nu. Nou, en nou kom ik eraan.
0: Ja, mag het?
3: Hoi, jou, hoi maar.
0: Oké, okay, nou ja, goed. We gaan de slinger geven, daar gaat hij, dames en heren. We gaan draaien aan de roulette, hoppatee, en we gaan de balletje erin gooien. Nou, het is even afwachten wat het gaat worden vandaag. Het blijft daar, oh, Jurgen stond weer op 35. Het blijft daar eigenlijk op 0 staan, daar in die hoek. Wat gaat hij doen, wat gaat hij doen, wat gaat, oh!
3: Oei.
0: Oh, ik dacht echt. Zag je me afremmen op nummer 16?
3: Ja. Ja.
0: Goed. Niemand heeft prijs, dames en heren.
3: 16 gedeeld door 2.
0: Ja, het is 16 gedeeld door 2. Het is nummer 8 geworden voor vandaag. Zwart 8. En dat brengt ons wel een klein prijsje. Want wij gaan. Oh. Oh, jongens. We gaan in slaap vallen.
3: Oh jee.
0: Ja, we gaan echt in slaap vallen. Even kijken hoor. Ja, we gaan naar een plaat. Oh, ja, die moet ik gewoon instarten. Dan ga je het vanzelf horen. Even deze muziekje weg zo. Want dit is een plaatje hier, dames en heren. Dat begint heel rustig. Oh, het begint te onweren buiten, hoor je het?
3: Ja.
0: Nou. Zo. Nee, het is instrumentaal. Het is een plaatje van Jean-Michel Jarre. Veel gedraaid vroeger, jongens. Oh, ik vind deze wel mooi. Equinox, part 5. De winnaar van de Weekend Roulette.

0: dan denk je bij jezelf van, ja, dat is gewoon een titel. Equinox Part 5. Nee, nee, nee. In 1978 zijn dus Part 1 tot en met Part 8 gemaakt voor deze plaat. Ja, dus ik denk dat ik die andere 7 ook toch nog eens even op moet snorren in ieder geval. Ah, ik vind dit wel lekker hoor. Ik heb veel van deze muziek geluisterd. Jean-Michel Jarre. 9:05, dat was de winnaar van de weekendroulette voor deze 19 juni. We zijn nog in ieder geval tot aan de klok van 9 uur. Zometeen nog een lekkere zomerse plaatje klaarstaan van Henry Moody en Miss You. Ja, of dat die echt zomers is, ik zit nou even te twijfelen. Even kijken, Rens.
1: Ja.
0: Ik heb deze week kennis gemaakt met de nieuwe leerlingen die volgend jaar bij ons op school komen.
1: Oh, spannend.
0: Ja, het is normaal.
1: Hoe was het?
0: Ja, ik heb ze niet heel veel gezien. Ik ben heel even buiten geweest. Want ik moest natuurlijk ook de aula klaarzetten voor de infoavond. Ja. Diezelfde avond voor de ouders van de nieuwe leerlingen. Maar het is een mooie mix, lijkt wel. Een beetje 50-50 in jongens en meisjes dit jaar.
1: Oké, okay. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Leuk. Bij ons is het heel vaak dat de ene jaar hebben we heel veel meisjes en weinig jongens. Vorig jaar was het andersom. Hadden we heel veel jongens en weinig meisjes.
1: Ja.
0: En ja, nu is het gewoon een perfecte balans, zeg maar.
1: Leuk.
0: Ja, nou ja, dat moet nog blijken.
1: Ja, nou ja, maar...
0: Ik heb ze nog niet bezig gezien. Ik heb ze nog niet zien etteren, zeg maar. Dus ja, het is altijd weer even nieuwsgierig. Nou ja, weet je wat het is? Ze zijn de eerste 3 weken zijn ze altijd poeslief.
1: Ja.
0: En dan begint er 1 kattenkwaad uit te halen. En dan gaat gelijk, woef, gelijk 6 leerlingen gaan erachteraan.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Nee, ja, nou, niet altijd.
1: Ja, maar is toch de jeugd. Is toch leuk?
0: Nou, de derdejaars, die waren vandaag behoorlijk lastig op school.
1: Ja?
0: Al mijn water aan het gooien in de aula, weet ik het allemaal. Het was op een gegeven moment zo ver dat ik mijn stem een beetje verhief. Ik was echt kwaad vanmiddag. Dat de hele aula in 1 keer stil was. Je hoorde alleen nog maar de muziek draaien.
1: Oeh.
0: Ja, dan kun je nagaan hoe hard dat gegaan is. We gaan nog wat muziek draaien. Henry Moody, die heb ik voor je klaarstaan zometeen. Maar eerst deze heerlijke plaat van The Big Country. 1983 is deze. Chance op Flow Radio.

met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: you and I.
1: Miss you, Henry Moody op Flow Radio.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
1: Ja, Rens, wat gaat het doen?
3: Ja, wat hoop je dat het weer gaat doen?
1: Nou, een beetje als afgelopen week vind ik wel lekker. Niet allemaal die te hoge temperaturen.
3: Niet te warm.
1: Ja, die 20, 24 graden wat je zei bij het eerste uur zo op de zaterdag, dat vind ik wel een lekkere temperatuur.
3: Ja, ja.
1: Maar gaat het dat ook worden?
3: Ja, dat is de vraag. We komen natuurlijk wel dichter bij de zomer nou, hè?
1: Ja, en bij de zomer niet per se een bloedhete zomer door.
3: Ja,
1: maar...
3: nee, dat klopt. Maar die kansen zijn dus wel groter.
1: Ja, nee, ja, schrijf het er maar in.
3: In ieder geval, de eerste uren van vanavond is het op veel plaatsen nog tropisch warm. En door een hoge luchtvochtigheid kan het ook erg benauwd zijn. De zon schijnt nog een tijd met regionaal wat bewolking. En daarbij is kans op stevige buien met veel regenwater in korte tijd, onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht vanuit het zuiden volgen opklaringen en bij weinig wind koelt het niet verder af dan 17 tot 20 graden. Morgen wordt het nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen van 20 tot 27 graden. Hierbij schijnt de zon flink en trekken er regionaal wolkenvelden voorbij. Al met al wordt het een heerlijk dagje voor een dagje strand. Ook op zondag is het volop zomerweer in ons land, met veel zonneschijn, wolkensluiers en hoge temperaturen. Op veel plaatsen blijft het droog, alleen in het zuiden en het midden van het land kunnen een paar buien vallen. De buien kunnen opnieuw stevig uitpakken. Het wordt 27 tot lokaal 30 graden. Dan, ook volgende week blijft het erg warm, met een gemiddelde middagtemperatuur van zo'n 30 graden. Op maandag en dinsdag kan het in het oosten en het zuidoosten nog een aantal graden heter worden. Daarbij schijnt de zon flink en is de kans op een bui klein. Op woensdag draait de wind naar het noorden en stroomt er minder warme lucht over het land uit. Van noord naar zuid varieert het kwik dan tussen de 20 en de 29 graden. En wat het weer na woensdag doet, dat hoor je bij Door de Week met Ingrid en Kees.
1: Ik zei dat het niet zo warm hoefde te worden.
3: Sorry.
1: Echt waar.
3: Kan er niks aan doen.
1: Het water staat in mijn bilspleet. Als ik nu een natte scheet zou laten, zou je hem niet eens opmerken volgens mij.
3: Nou, het wordt dus nog heel even doorbikkelen. Maar woensdag koelt het dan wel wat af.
1: Nou, oké. Okay. We gaan ervoor. We gaan verder met muziek. Duran Duran en Nile Rodgers die zijn de samenwerking aangegaan in 2026. Ja, die plaat draaien wel even op de radio. Marco van Amel draait hem ook al. Die vindt hem ook lekker. Free to love nu.

free. Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van de zware werkweek. Doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Ed Sheeran. Celestial, de ene laatste plaat voor Weekend Vibes voor deze vrijdag 19 juni 2026. Ja, bijna 5 voor waren hier op de zender. Dat betekent dat we nog 1 plaatje gaan draaien zometeen. Daar zometeen ook wat meer over. Rens, dat was het weer, jongen.
1: Ja, ging snel, hè.
0: Wat ga jij nog doen deze week? Of denk je van, ik ga helemaal niks uitvoeren?
1: Nou, ik ga werken aan mijn eindpresentatie voor het afstuderen deze week. Dus dat is nog wel even...
0: Wanneer moet het af zijn?
1: Ik heb afgelopen woensdag al mijn stukken ingeleverd. 406 pagina's aan onderzoek.
0: Wat, hè?
1: 406 pagina's aan onderzoek.
0: Jezus, was dat het groen-oranje ding?
1: Of dat nee, dat was de definitieve eindpeiling, zeg maar.
0: Maar dat gaat toch over dat het groen-oranje wat we toen hadden? Of zoiets?
1: Ja, groen en groen. Ik had oranje met een groen randje.
0: Oranje met een groen randje.
1: Toen mocht ik dus door en nu heb ik alle stukken definitief ingeleverd. En op 1 juli hebben we onze eindpresentatie, dus daar gaat nu de focus naartoe.
0: Oeh, 1 juli.
1: Ja.
0: Dat is op een woensdag, toch?
1: Ja. En dan hoor ik meteen of ik bouwkundige ben of niet.
0: Ben je dan ook gelijk afgestudeerd?
1: Ja.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: En dan?
1: Ja, dan zomervakantie.
0: Ja, maar dan ga je toch werken of zo?
1: Nee, ik ga nog doorstuderen. Ik ga
0: daar weer. Wat ga je nou weer doen dan?
1: Ik ga primaster bestuurskunde doen.
0: Wat doe je?
1: Primaster bestuurskunde.
0: Goed, dames en heren, Wikipedia, zoek het even op wat het allemaal inhoudt. Ik weet het niet, Wikipedia bestaat al zoveel jaar in Nederlands. Dus,
1: maar wat ga jij doen deze week?
0: Ik ga deze week heel hard werken op school, want het einde van het schooljaar komt eraan. En de toetsweek begint donderdag. Het is een en al ellende. En dan met dat warme weer. Morgenmiddag vanaf 5 uur, dan zit Marco vanavond hier weer op deze stoel. Op deze lekkere natte plekstoel. Kun je tot 7 uur luisteren naar Marco's Choice met heel veel leuke, soms ook aparte en vergeten plaatjes. Wij zijn de volgende week weer met Weekend Vibes om 6 uur sharp. Dan weer een lekkere kakelverse nieuwe mixmarathon van onze eigen DJ Bas. Want ja, het is de laatste vrijdag van de maand. Zometeen het nieuws. En dan starten we daarna de non-stop met DNA. En dat is de nieuwe single van Andrea Bocelli, David Guetta en Megan Thee-Tillion. Dankjewel Rens in ieder geval.
1: Ja, dankjewel Nick.
0: Graag gedaan. Ik ben er sowieso elke week. Ik ben er volgende week ook weer. Tenminste, als het goed is. Hè. Als het doorgaat, dan ben ik er gewoon. We hebben nog 1 plaatje klaarstaan.
1: Ja.
0: Ja. Welke zou het horen? Ja, het is vandaag Drenteldag. Ik doe even
1: Drenteldag.
0: Het is nationale Drenteldag. Dus zal ze rustig aan doen. Zal ik hem maar instarten?
1: Ja.
0: Deze wordt het. Dotan en Louder. We wensen iedereen een heel fijn weekend. Doe het rustig aan, zeker met dit warme weer. Ik ga morgen nog langs de lijn zitten om foto's te maken. Dus ik hoop eigenlijk dat het 20 graden is morgen.
1: Ja.
0: Meer hoeft het ook niet te wezen. Dankjewel voor het luisteren.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Udel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.